dekke te kap. Steeds de kaart te kruis te kappen. Stukje de kadap, je kadap. Stukje de kaart te kruis te kappen. Stukje de kaart te kruis te kappen.